is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

zie me staan, streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat zijn ik zonder u? Zonder u zijn ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het met

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Het agentschap Natuur en Bos trekt naar de rechter voor de natuurbranden in het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg woensdagavond. Dat meldt bevoegd minister Broens. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de branden mogelijk werden aangestoken. Het parket onderzoekt de zaak. Intussen blijft code oranje voor brandgevaar van kracht in de natuurgebieden. China heeft de VS bestolen tijdens de presidentsverkiezingen 4 jaar geleden. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd in een toespraak. Volgens hem heeft de Chinese overheid de afgelopen jaren 220 miljoen gegevens buitgemaakt, gaande van namen en partijvoorkeuren tot contactgegevens, om op die manier de politiek in zijn land te beïnvloeden. Hij gaat naar eigen zeggen documenten openbaar maken die dat bewijzen. Trump beweert al jaren dat Joe Biden de verkiezingen in 2020 onterecht won. En de aanvallen van de VS op Iran zitten er weer op voor vannacht, dat meldt het Amerikaanse leger. Gisteren nog viel de VS Iraanse luchtafweer en bewakingsinfrastructuur aan. Volgens Iran ook een treinstation en een luchthaven. Iran reageerde dan weer met aanvallen op Amerikaanse doelwitten in Bahrein, Kuwait en Qatar. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken met temperaturen van 22 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. In de Ardennen is er kans op een onweersbui. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 68 Mike.

werk van Bruce Springsteen. Goedemorgen, we zijn vrijdag vandaag. Dat betekent de laatste aflevering voor deze week van de Vroege Vogels hier bij Melinda FM.

Captain Jack en Captain Jack. In de komende 2 uur nemen we een kijkje waar we vandaag en in het weekend zo overal naartoe kunnen. En draaien we steengoede muziek zoals Kesey and the Sunshine Band en deze Klavertje 4 van Paljas. MUZIEK

Vertrek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice, ook naverkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.

Vandaag is er een avondmarkt, de jaarlijkse avondmarkt in Echtigem. En naast de avondmarkt is er dan ook nog een kermis en tal van leuke nevenactiviteiten.

0: Linda FM weerbericht.
1: Vrij veel lage wolken verder vandaag. Deze namiddag wordt het dan zonnig. Ja, en we krijgen een temperatuur aan zee rond 21 graden. Morgen aan zee opklaringen met zwaar bewolkte periode, waarbij toch een licht buitje niet volledig uitgesloten is. En zondag zonnige periode met wolkenvelden en de temperatuur aan zee rond 19 graden.

Frank Stallone en Far From Over. En vanaf vandaag tot en met dinsdag aanstaande staat de grote markt van Diksmuiden opnieuw helemaal in het teken van de Diksmuidse zomerkermis. 5 dagen lang genieten van gezellige kermissfeer met attracties voor iedereen.

0: gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Nobody's Wife met Anouk. Country, western en rockabilly liefhebbers, opgepast. Want er is een festival in Bredene dat je zeker niet mag missen. Morgen en zondag telkens van 11 tot 23 uur en dinsdag aanstaande van 14 tot 22 uur. En dit dan in het park Pasteelveld in de Kapelstraat 76 in Bredene.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Zo'n 18.000 Belgen leven tot aan hun pensioen op de ziekenkas. En dat

0: door een eenmalige maatregel die werd ingevoerd tijdens corona. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg. Het gaat om langdurig zieken die op controle moesten, maar door de hoge druk in de ziekenhuizen toen permanent werden thuisgeschreven. Je hoort politiek journaliste Fleur Mees.
1: Om die werkdruk tegen te gaan, heeft een hoge commissie van het RISIF toen beslist om in één keer bijna 30.000 Belgen die langdurig ziek zijn tot hun pensioen thuis te schrijven. Mensen waarvan denken dat de kans vrij klein is dat ze weer aan de slag zullen gaan, zonder dat ze nog één keer moesten langsgaan bij een arts die moet controleren of ze toch niet terug aan het werk kunnen gaan.
0: Minister Frank van den Broeke wil die mensen nu toch opnieuw naar de dokter sturen om te zien of ze wel terecht thuis zitten. Het agentschap Natuur en Bos trekt naar de rechter voor de natuurbranden in het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg woensdagavond. Dat meldt bevoegd minister Broens. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de branden mogelijk werden aangestoken. Het parket onderzoekt de zaak. Intussen blijft code oranje voor brandgevaar van kracht in de natuurgebieden. China heeft de VS de afgelopen jaren bestolen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd in een toespraak. Volgens hem heeft de Chinese overheid zo'n 220 miljoen gegevens buitgemaakt. Trump noemt het de grootste verkiezingsdiefstal uit de geschiedenis.
2: The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history. 220 million US voter files.
0: Het gaat dan van namen en partijvoorkeuren tot contactgegevens. Trump beweert al jaren dat Joe Biden de verkiezingen in 2020 onterecht won. Hij gaat die documenten nu vrijgeven om dat te bewijzen. En de regering van de Falklandeilanden is teleurgesteld over het Argentijnse spandoek op het WK voetbal. Daarop stond: de Falklandeilanden zijn van Argentinië. De spelers toonden dat spandoek na de overwinning tegen Engeland. In de jaren 80 voerden Argentinië en Groot-Brittannië een oorlog over die Falklandeilanden, waarna het Brits grondgebied werd. De Argentijnse ploeg riskeert nu een boete van de FIFA omdat politieke statements verboden zijn. En we hebben nog nooit zoveel genetflixt. In de eerste helft van dit jaar zo'n 97 miljard uur. Dat heeft Netflix zelf gelost. De vraag is of we al die uren ook effectief gekeken hebben, want vaak staat Netflix ook gewoon op terwijl we andere dingen aan het doen zijn. In elk geval, de meest bekeken film was War Machine, de populairste serie was His and Hers. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken, met temperaturen van 22 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. In de Ardennen is er kans op een onweersbui. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
4: Melinda FM 68 Mark.

The Uptown Girl met Billy Joel. Goedemorgen en welkom bij Melinda FM. Vroege Vogels met Mike nog tot 8 en we nemen een kijkje waar we nog overal naartoe kunnen. Zo is er vandaag, ik weet niet hoe leuk, op de Zeedijk in Westende om 10:30. En hebben we morgen een digitale voorleespret met Boer, wat vind je van mijn kippen in de bibliotheek van Middelkerken. De Hapfood Festival is er voor morgen tot en met dinsdag aanstaande in de Noordmanpark. Je hebt ook nog een proefrijwandeling morgen, aangespoeld vergeten, in de Zoete Zee in de Distellaan in Westende om 10:00. Straks een kijkje wat er zondag te doen is.

Walking the Thin Line met de Radios. Daar waren we beland aan zondag, want zondag is er dan een beachwalk aan een kruispunt in de Bamburgstraat in Middelkerk om 7 uur al. Om 10 uur heb je de zomerwandeling in de Warandeduinen en daar starten ze dan in de Logierlaan. En om 11:30 is er in de Sint-Pieterskapelle de Apiro Sunday. En dit dan met jonkvrouwe Gela.

0: een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
2: Op zoek naar muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment.

En dan hebben we morgen, nodigen we iedereen eigenlijk uit voor een gezellige rommelmarkt. En dit op het Marktplein in Middelkerken vanaf 8 tot 17 uur met meer dan 100 standhouders. Doei.

0: Melinda FM weerbericht.
1: Vandaag zijn er wel veel lage wolkenvelden aan de kust en na de middag dan wordt het een beetje zonnig. Temperaturen vandaag nog net boven de 20 graden aan de kust. Morgen en zondag een beetje hetzelfde weerbeeld. Opklaringen met zwaar bewolkte periodes. Af en toe een licht buitje. Dat valt zeker niet uit te sluiten. En temperaturen die aan de kust onder de 20 graden blijven steken.

Zonnig aanstaande komt de zomerse sfeer van Ibiza eigenlijk naar Blankenbergen tijdens de allereerste Ibiza Market en dit in Park de Kranen van 12 tot 18 uur.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495-32-78-47.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be. We'll be right back.

YSMC en It's a Rainy Day. Zondag aanstaande mag je je wandelschoenen aantrekken. En dit dan voor de beachwalk van Middelkerke. Tussen 7 uur en 15 uur kan je starten aan Ter Strepe in Middelkerke. En je mag kiezen uit 4 prachtige wandelroutes tussen 6 en 27 kilometer. En onderweg genieten van een unieke sfeer. Deelnemen kost slechts 3 euro en leden betalen 1,5 euro. En kinderen tot en met 12 jaar, die wandelen gratis mee.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Zo'n 18.000 Belgen leven tot aan hun pensioen op de ziekenkas en dat door een eenmalige maatregel die ingevoerd werd tijdens de coronapandemie. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg. Het gaat om langdurig zieken die op controle moesten, maar door de hoge druk in de ziekenhuizen toen permanent werden thuisgeschreven. Politiek journaliste Fleur Mees.
2: Om die werkdruk tegen te gaan, heeft een hoge commissie van het RISIF toen beslist om in één keer bijna 30.000 Belgen die langdurig ziek zijn tot hun pensioen thuis te schrijven. Mensen waarvan denken dat de kans vrij klein is dat ze weer aan de slag zullen gaan, zonder dat ze nog één keer moesten langsgaan bij een arts die moet controleren of ze toch niet terug aan het werk.

0: kunnen gaan.
1: Bevoegd minister Van den Broeke wil die mensen nu toch opnieuw op controle laten komen om te zien of ze weer aan het werk kunnen. China heeft de VS de afgelopen jaren bestolen. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd in een toespraak. Volgens hem heeft de Chinese overheid zo'n 220 miljoen gegevens buitgemaakt. Trump noemt het de grootste verkiezingsdiefstal uit de geschiedenis.
2: The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history. 220 million US voter files.
1: Het gaat dan van namen en partijvoorkeuren tot contactgegevens. Trump beweert al jaren dat Joe Biden de verkiezingen in 2020 onterecht won. Hij gaat die documenten nu vrijgeven om dat te bewijzen. En er loopt een onderzoek naar een medewerker van Trump, dat meldde Amerikaanse media. De man zou bijna 90.000 euro hebben verdiend door te gokken op welke woorden de president zou gebruiken in zijn toespraak. Klein detail, hij bediende zelf de autocue van Trump, waar de speeches op geprojecteerd worden, zodat Trump ze kan aflezen. De man wist dus wat Trump zou zeggen. De regering van de Falklandeilanden is teleurgesteld over het Argentijnse spandoek op het WK voetbal. Daarop stond: de Falklandeilanden zijn van Argentinië. De spelers toonden dat spandoek na de overwinning tegen Engeland. In de jaren 80 voerden Argentinië en Groot-Brittannië een oorlog over die Falklandeilanden, waarna het Brits grondgebied werd. De Argentijnse ploeg riskeert nu een boete van de FIFA omdat politieke statements verboden zijn. En opnieuw slecht nieuws voor ex-wielrenner Stig Broeks. Hij is gevallen met de bakfiets en brak zijn heup. Dat heeft hij op Instagram gezet. Broeks was profrenner, maar kwam in 2016 zwaar ten val en belandde in een coma. Volgens de dokters ging hij nooit meer kunnen stappen. Dat lukte uiteindelijk toch en nu dus een nieuwe tegenslag. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken met temperaturen van 22 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. In de Ardennen is er kans op een onweersbui. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
4: Melinda FM 18 Robbie.

maakten er nog eens een klassieker van in 1981. Queen en David Bowie en Under Pressure. We staan helemaal niet onder druk, want we hebben nog heel veel van dat moois de komende 2 uur hier bij Melinda FM. Wees welkom in de muziekdoos.

Het stond wekenlang nummer 1 en was een van de best verkochte Nederlandstalige singles in 2009. Digi Dix en Eva Droveren met Slaap Lekker, fantastisch toch. I'm a train, Chuck Train, Albert Hammond.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.

Deze zomer kun je in Dixmuiden opnieuw genieten van de Koerconcerten. Twee sfeervolle gratis concertavonden op de binnenkoer van het stadhuis. Op dinsdag 28 juli en dinsdag 4 augustus vormt deze bijzondere locatie het decor voor warme live muziek in open lucht.

0: FM Airplay van de week.
1: Deze week zetten we een echte wereldster in de kijker. Céline Dion met haar nieuwe single.
0: Airplay van de week.
1: Bonjour, pardon, merci. Een warme en gevoelige Franstalige song waarin dankbaarheid, vergeving en verbondenheid centraal staan.
2: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

Meteo Arts bezorgde ons het weerbericht voor vandaag. Wel, het wordt onstabieler en de kans op een bui neemt toe. En dat bij maxima in het centrum rond 28 graden. Aan zee wordt het iets koeler.

0: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met funcooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be. We'll be right back.

Louis Capaldi en Survive. Zometeen het West-Vlaamse duo Lunacoustic met Ankomo. Maar we reizen eerst naar Budapest met George Ezra. Miles to

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: In Eessen bij Diksmuiden is gisteren een grasbrand ontstaan die razendsnel uitbreidde. Tientallen meters gras in een tuin, een weide en naast de weg die brandden af. Een nabijgelegen garage kon gevrijwaard worden. Marineonderzoekers die hebben op 3 locaties langs de Belgische kust getest of de schelpkokerworm kan bijdragen aan kustbescherming. Deze worm bouwt diepe zandkokers die het zand vasthouden, waardoor stranden kunnen aangroeien op plaatsen waar grote kolonies voorkomen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft 40 beroepen ontvangen tegen de omgevingsvergunning voor Ventilus. Dat is de hoogspanningslijn door West-Vlaanderen. Sommige partijen die vragen niet alleen de vernietiging van de vergunning, maar ook een schorsing. De Vlaamse Reddingsfederatie die vraagt meer aandacht voor leren zwemmen in open water nadat de voorbije weken verschillende mensen in de problemen kwamen. De kustreddingsdienst die benadrukt dat een warme dag niet automatisch een ideale zwemdag is. In Roeselaren heeft een brand in een garagebox geleid tot de ontdekking van 18.000 illegale sigarettenpakjes. De brandweer trof de grote voorraad aan tijdens het blussen, waarna de politie alles onmiddellijk in beslag nam. De douane onderzoekt de herkomst en bestemming van de sigaretten verder. In Oost-Rozewijken is het onderzoek naar de oorzaak van de dioxinevervuiling nog niet afgerond, omdat er verschillende mogelijke pistes zijn. Zodra er meer informatie beschikbaar is, zullen de inwoners van Oost-Rozewijken via de gemeentelijke website op de hoogte gebracht worden.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het is vandaag op deze vrijdag in Vlaanderen half bewolkt met lokaal kans op lage wolken, vooral richting de kust. In het zuidoosten blijft een kleine kans op een onweerachtige bui aanwezig, maar elders blijft het meestal droog. De temperaturen die schommelen tussen de 20 en 28 graden. De wind is zwak, aan zee soms wat steviger. Vanavond en vannacht blijft dan een beperkte onweerskans bestaan.

0: maar na middernacht wordt het overal droog en half bewolkt. Morgen, zaterdagochtend, kan er veel lage bewolking hangen en ook overmorgen zondag blijft het opnieuw grotendeels droog en gedeeltelijk bewolkt bij temperaturen van 18 tot 22 graden.
1: Het regionieuws werd u aangeboden door

De zo herkenbare sound van de Pet Shop Boys uit de jaren 80. En je hoorde Suburbia. Een opperbeste goeiemorgen. Kijk eens aan, het is alweer vrijdag. En we zitten in het tweede uur van de muziekdoos.

Met 205 kilometer is de 13e etappe de langste van de Ronde van Frankrijk dit jaar. De enige ook die boven de 200 kilometer uitstijgt. Met de Le Ballon d'Alsac plus de afdaling als uitsmijter wordt het een buitenkans voor doeners en durvers. De start is voorzien omstreeks 13 uur deze namiddag en de aankomst rond 17:15.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

En natuurlijk zijn er ook vandaag vrijdag weer avondmarkten aan de kust. Namelijk in Wenduinen op de Zeedijk vanaf 16:30. En er is vanaf 17:00 deze namiddag ook een avondmarkt in Bredene.

Dan hebben we uiteraard nog de spreuk of gezegde: in alles wat je positief bekijkt, is altijd wel iets moois te zien.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

Het was een van de meest populaire platen destijds van Depeche Mode. En dan heb ik het over het jaar 1981 en Just Can't Get Enough. Zometeen Meisjes van Toast na Mr.

Gloria Gaynor en Honey Bee. Zo, de muziekdoos blijft gesloten voor 2 dagen. Maandagmorgen gaan we ze terug openen vanaf 8 uur. Nog een fijn weekend en tot maandagmorgen.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op hendrikmotors.be.
3: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.

0: sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In Loo zijn de restauratiewerken aan de gotische Westpoort afgerond. Dat is de enige overgebleven stadspoort. Tijdens Open Monumentendag in september krijgt het publiek de kans om de gerestaureerde poort van dichtbij te bekijken. In Eessen bij Diksmuiden is gisteren een grasbrand ontstaan die razendsnel uitbreidde. Tientallen meters gras in een tuin, een weide en naast de weg die brandden af. Een nabijgelegen garage kon gevrijwaard worden. In Roeselaren heeft een brand in een garagebox geleid tot de ontdekking van 18.000 illegale sigarettenpakjes. De brandweer trof de grote voorraad aan tijdens het blussen, waarna de politie alles onmiddellijk in beslag nam. De douane onderzoekt de herkomst en bestemming van de sigaretten verder. Het provinciebestuur heeft de omgevingsvergunning voor een moskee in Brugge geweigerd. De moskee zou komen in een oud kantoorgebouw in Sint-Andries en de stad die had de vergunning eerder goedgekeurd, maar daartegen werd beroep aangetekend. Marineonderzoekers die hebben op 3 locaties langs de Belgische kust getest of de schelpkokerworm kan bijdragen aan kustbescherming. Deze worm bouwt diepe zandkokers die het zand vasthouden, waardoor stranden kunnen aangroeien op plaatsen waar grote kolonies voorkomen. In Middelkerke en Westende zijn 2 nieuwe strandpaden aangelegd, zodat ook minder mobiele mensen het strand kunnen bereiken. De strandrolstoelen die zijn opnieuw beschikbaar en het huursysteem werd vereenvoudigd.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het is vandaag op deze vrijdag in Vlaanderen half bewolkt met lokaal kans op lage wolken, vooral richting de kust. In het zuidoosten blijft een kleine kans op een onweerachtige bui aanwezig, maar elders blijft het meestal droog. De temperaturen die schommelen tussen de 20 en 28 graden. De wind is zwak, aan zee soms wat steviger. Vanavond en vannacht

0: blijft dan een beperkte onweerskans bestaan, maar na middernacht wordt het overal droog en half bewolkt. Morgen, zaterdagochtend, kan er veel lage bewolking hangen en ook overmorgen zondag blijft het opnieuw grotendeels droog en gedeeltelijk bewolkt bij temperaturen van 18 tot 22 graden.
1: Het regionieuws werd u aangeboden door

Vastgoedtrek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Het wordt een druk weekend aan de kust. De hotels zitten voor 80% vol, dat ziet Westtour. Maar het zal ook over de koppen lopen zijn qua dagjestoeristen en tweede verblijvers. Jurgen van Leerbergen.
2: Dit jaar, 21 juli op dinsdag, heel veel mensen die de brug maken. Ja, dat is zo'n 4 dagen extra vakantie voor wie geen verlof heeft en wie wel met verlof is. Schoolvakanties, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Start van het bouwverlof. Dus traditioneel denk ik een van de periodes waar de meeste mensen vakantie hebben.
1: En dan zijn er natuurlijk ook nog de last minute beslissers. En tijdens de hittegolf eind juni zijn 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Dat blijkt uit geüpdate cijfers van Cienzano. Het was daarmee de dodelijkste hittegolf van de eeuw. Ook in andere Europese landen waren er opvallend meer sterfgevallen. In Frankrijk zijn 2 doden gevallen bij de hevige onweersbuien van gisteravond. Dat meldt het Franse nieuwsagentschap AFP. 1 vrouw kwam onder een boom terecht in de buurt van Limoges in het centrum van Frankrijk. Het andere slachtoffer viel ten zuiden van Lyon. Daar werd een man dood aangetroffen nadat zijn huis in brand was gevlogen door bliksem. Er zijn geen harde bewijzen dat China verkiezingsgegevens misbruikt heeft, dat zeggen experten. De documenten die dat moesten aantonen bevatten amper nieuwe informatie. Amerika-kenner Peter van Aalst.
3: We weten dat China gegevens heeft verzameld over kiezers. Maar er is geen enkel bewijs, ook niet in die documenten, dat China daar ook iets mee heeft gedaan. Dat er manipulatie is van stemmen, wat natuurlijk veel moeilijker is. En je kan gegevens verzamelen over kiezers, maar ook dan die verkiezingen manipuleren is nog heel wat anders.
1: China ontkent de beschuldigingen van Trump. Volgens hen zijn het pure verzinsels. En over iets minder dan 4 uur start in Gent de 183ste editie van de Gentse Feesten. Voor wie nu uit de lucht komt vallen, dat is een 10-daags feest in de Gentse binnenstad. Met dit jaar bijna 3500 activiteiten op het programma. Om 4 uur is er het openingsfeest, met verschillende stoeten die vertrekken in de Gentse wijken en samenkomen in het centrum. Droog met afwisselend zon en wolken, temperaturen tussen 28 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Het weekend wordt koeler met meer wolken, zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2, Ron de Wit

0: een half Canadese, half Britse meidenband die vooral in de jaren 90 heel populair was dankzij de platen Pure Shores, Buddy Call, Never Ever en het door ons gedraaide Rocksteady net na het nieuws van 12 uur. Je hoorde die van All Saints.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club De Wit met Ron De Wit.
0: Jouw bevrijdende vrijdag vandaag, vrienden en vriendinnen. Welkom in de show allemaal.

Tori Amos, de Amerikaanse singer-songwriter die in 1992 een klassieker aflevert met het zeer persoonlijke album Little Earthquakes. 2 jaar later scoort ze haar eerste hit met deze plaat hier. Je hoorde Cornflake Girl. En via radio overstappen van de jaren 90 naar de jaren 80, dat is een hele kleine stap. En dat doen we voor deze meezinger hier van Mr. Mister en Broken Wings.

0: Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Nacht in Amsterdam met Bazaar. Nu She's Always a Woman. Een nummer uit 1977 van het album The Stranger dat Billy Joel vrijwel nooit meer live speelt. Het liedje gaat over zijn eerste vrouw, Elizabeth Small, die het sowieso nooit zag zitten dat hij een liedje over haar zong live of niet. Het nummer is inmiddels een favoriet geworden voor trouwfeesten en voor romantische partijen.
1: Club De Wit, Radio Classic.
2: She can kill

0: zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 17 juli vandaag gaan we starten onze historische nieuwsfeiten in het jaar 1951. Dan wordt prins Boudewijn de koning der Belgen. 1955. In het Waalse Ploegsteert ontploft een niet gebruikte mijntunnel door een blikseminslag. Er ontstaat een enorme krater. 1962. De Amerikaanse testpiloot Bob White verbreekt het wereldrecord voor de hoogste vlucht met een vliegtuig. In zijn X-15 vliegtuig met raketmotor weet hij een hoogte te bereiken van zo'n 96 kilometer. 1968 in Londen in Groot-Brittannië gaat de Beatles tekenfilm Yellow Submarine in première. 1994, Brazilië wint in de Verenigde Staten de wereldtitel door Italië na strafschoppen te verslaan in de finale van het WK voetbal. 1996, een Boeing 747 van Transworld Airlines stort neer in de Atlantische Oceaan voor de kust van Long Island. Alle 230 passagiers komen om het leven. 2006, een tsunami eist veel levens op het eiland Java. Deze tsunami is wel zwakker dan de tsunami in 2004. 2007, TAM vlucht 3054 crasht bij de landing tijdens de regen in São Paulo. Dit is met 199 slachtoffers het dodelijkste luchtvaartongeval dat gebeurd is in Brazilië. 2009, de film Harry Potter en de Halfbloedprins komt uit. 2014, vlucht MH17 van Malaysia Airlines onderweg van Schiphol naar Kuala Lumpur stort neer nabij de Oekraïnse stad Donetsk. Hierbij komen alle 298 inzittenden om, waaronder 196 Nederlanders en 4 Belgen. 17 juli vandaag, dit waren ze de historische nieuwsfeiten van deze dag.

0: Get It Right en de nieuwe Ilse de Lange was dat hier net na de historische nieuwsfeiten.
1: Melinda 12-2. Dit is Club De Wit.
0: En deze boys hier waren vorige week nog de afsluiter van Rock Werchter, de editie van dit jaar 2026. En als we de geruchten mogen geloven, was dat een gigantisch succes. We hadden ook niks anders verwacht van deze Cure hier nog te beluisteren tot aan de airplay van deze week met Close To Me.

0: FM Airplay van de week.
1: Deze week zetten we een echte wereldster in de kijker. Céline Dion met haar nieuwe single.
0: Airplay van de week.
1: Bonjour, pardon, merci. Een warme en gevoelige Franstalige song waarin dankbaarheid, vergeving en verbondenheid centraal staan.
2: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
3: Onze vorige wagen was versleten, dus hebben we een nieuwe gekocht.
4: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
3: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
4: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
3: 7,4 kilowatt mono, 11 of 22 kilowatt, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
4: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
3: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
4: Je nieuwe wagen opladen.

0: Wim Lijs en Vianne Dansey op deze 17 juli. Het is vandaag de sterfdag van onder meer Gordon Weller. De Britse zanger van Peter en Gordon overleed in 2009, werd 65 jaar. En vandaag ook de sterfdag van Chas Chandler. De Britse gitarist en ook producer bij deze Animals overleed in 1996. Die werd dan weer 57 jaar.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

K and the Dead Dance. En ook dit hier is een Amerikaanse zangeres, weliswaar uit de jaren 80. En voor ze de muziekwereld instapte, werkte ze nog als serveerster of als bankmedewerkster. Later ging ze dus de muziekwereld in. Het kan allemaal verkeren, nietwaar? Het kan allemaal snel gaan in het leven. Hier is nog Pat Benatar tot aan het nieuws van 1 uur. En Love is a Battlefield.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Het Instituut voor Tropische Geneeskunde waarschuwt voor de Aziatische tijgermug. Die duikt steeds vaker op in ons land en kan ziektes verspreiden. In zo'n 40 gemeenten is die mug al gespot. Wim van Bortel van het Tropisch Instituut.
2: De mug die broedt in heel kleine broedplaatjes, in emmers, in gieters, in regentonnen. Dus regentonnen kunnen wij afdekken, gieters en stilstaand water kunnen we verwijderen. En bijvoorbeeld drinkwaterbakjes voor dieren, vogels, die kunnen wij regelmatig verversen, iedere 5 dagen. Dus dat zijn kleine maatregelen en dat doet al heel veel.
1: Het wordt een druk weekend aan de kust. De hotels zitten voor 80% vol, dat ziet Westtour. Maar het zal ook over de koppen lopen zijn qua dagjestoeristen en tweede verblijvers. Jurgen van Leerbergen.
3: Dit jaar, 21 juli op dinsdag, heel veel mensen die de brug maken. Ja, dat is zo 4 dagen extra vakantie voor wie geen verlof heeft en wie wel met verlof is. Schoolvakanties, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Start van het bouwverlof. Dus traditioneel denk ik een van de periodes waar de meeste mensen vakantie hebben.
1: En dan zijn er nog de last minute beslissers. Opnieuw een bosbrand in Spanje, in het noordoosten deze keer, in de provincie Zaragoza. Daar is al 12.000 hectare in vlammen opgegaan. Ter vergelijking, dat is een gebied groter dan de stad Parijs. De brandweer heeft het vuur nog altijd niet onder controle. 700 inwoners zijn geëvacueerd. In Frankrijk zijn 2 doden gevallen bij de hevige onweersbuien van gisteravond. Dat meldt het Franse nieuwsagentschap AFP. 1 vrouw kwam onder een boom terecht in de buurt van Limoges, in het centrum van Frankrijk. Het andere slachtoffer viel ten zuiden van Lyon. Daar werd een man dood aangetroffen nadat zijn huis in brand was gevlogen door bliksem. En opnieuw een wereldrecord in dierenpark Peridaiza. Daar hebben ze het grootste aantal plantensoorten in een overdekte tropische tuin. 1675 om precies te zijn. Die staan in de nieuwe serre die het park eerder dit jaar opende. Dat was al de grootste overdekte tuin. 8 voetbalvelden groot trouwens. En ook het grootste overdekte ecosysteem ter wereld. Droog met afwisselend zon en wolken, temperaturen tussen 28 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken, zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 12-2, Ronde Wit

0: Als we de goes bekijken, die hoort bij deze plaat hier, kan ze absoluut niet klagen. Een streling voor het oog, zeg maar, deze Effie. Te beluisteren net na het nieuws van 1 uur met Not That Beautiful.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Welkom in deel 2 op deze bevrijdende vrijdag. Nu met Baby Rexha en The New Relation gaat ze brengen. Deep in-

Mariah Carey en Hero. Voor voetbalhelden hoeven we niet lang te zoeken. Komend weekend staan er nog twee wedstrijden op het programma op het WK Voetbal. Morgen is er de troostfinale, de kleine finale, zoals we zeggen, tussen Frankrijk en Engeland. Morgenavond om 23 uur. En de grote finale is gepland op zondag 19 juli om 21 uur. En dan neemt Spanje het op tegen Argentinië.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Lekker dansbaar deze Smeek maar niet om mij en Isabel A. Nu Batman Turner Overdrive, opgericht in 1972 door gitarist Randy Bachman. Bekend van deze rockklassieker hier, deze Canadese band. You Ain't Seen Nothing Yet.
1: Club De Wit, Radio Classic.

0: tranen met tuiten bij deze Sabrina Carpenter. Tears was dat op deze 17 juli.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En Natasha Hamilton is jarig. Een van de Britse zangeressen van Atomic Kitten wordt er 44. Gestorven in 2015, deze Nederlandse zanger van de scene, T. Lau, zou vandaag 74 geworden zijn. Net zoals David Hasselhoff, de Amerikaanse acteur en ook zanger. Greaser Butler, de Britse bassist bij Black Sabbath destijds, wordt er 77. En ook de laatste bekende jarige uit de muziekwereld heeft het tijdelijke geruild voor het eeuwigdurende. En dat in 2020 de Britse gitarist en ook zanger bij deze Spencer Davis Group. Spencer Davis is dat, zou vandaag 87 geworden zijn.

0: De Spencer Davis Group, de Engelse groep uit de jaren 60, rond gitarist en ook oprichter Spencer Davis, overleed in 2020, zou vandaag 87 geworden zijn. De tiener Steve Winwood is als keyspeler en ook als zanger het meest bepalend geweest voor het geluid van deze Spencer Davis Group. Je hoorde Keep On Running.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club De Wit.
0: Nu met George Michael en Andrew Ridgeley nog eens op de radio. Wham dus, and Everything She Wants.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.

0: Wat blijft het een mooie plaat, hè? Deze van Nate Smith en Fix What You Didn't Break.
1: Club De Wit neemt u vandaag mee naar de zomer van
0: 1974 voor de Rubettes en Sugar Baby Love. Wayne Pickerton, een platenbaas, en Tony Waddington hebben het nummer geschreven. In 1974 worden een aantal sessiemuzikanten ingehuurd om het nummer op te nemen. Maar zonder band geen nummer en van het een kwam het ander. En de Rubettes worden gevormd naar aanleiding van deze nummer 1 hit in hun thuisland en de rest van Europa.

Leuk om terug te horen heeft u deze klassieker hier in onze eigen moedertaal. Onderweg was dat van Abel. En deze Belgische classic die zijn gelijke niet kent mag Club de Wit afsluiten voor vandaag op deze bevrijdende vrijdag. Dit is nog Nachtdoend Nebel en de Beats of Love. Maak er een fijn weekend van. En wat mij betreft heel graag tot maandag alweer.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In Middelkerke en Westende zijn 2 nieuwe strandpaden aangelegd, zodat ook minder mobiele mensen het strand kunnen bereiken. De strandrolstoelen die zijn opnieuw beschikbaar en het huursysteem werd vereenvoudigd. In Loo zijn de restauratiewerken aan de gotische Westpoort afgerond. Dat is de enige overgebleven stadspoort. Tijdens Open Monumentendag in september krijgt het publiek de kans om de gerestaureerde poort van dichtbij te bekijken. De Vlaamse Reddingsfederatie die vraagt meer aandacht voor leren zwemmen in open water nadat de voorbije weken verschillende mensen in de problemen kwamen. De kustreddingsdienst die benadrukt dat een warme dag niet automatisch een ideale zwemdag is. In Roeselare heeft een brand in een garagebox geleid tot de ontdekking van 18.000 illegale sigarettenpakjes. De brandweer trof de grote voorraad aan tijdens het blussen, waarna de politie alles onmiddellijk in beslag nam. De douane onderzoekt de herkomst en bestemming van de sigaretten verder. In het gemeentepark van Zwevegem zijn op 4 dagen tijd 2 vechtpartijen uitgebroken. Een 14-jarig meisje raakte daardoor lichtgewond na een ruzie met een groep jongeren en later botsten een groep tieners en twintigers op elkaar. De politiezone Mira, dat onder meer bevoegd is voor de regio in Zwevegem, zal vaker patrouilleren. Marineonderzoekers die hebben op 3 locaties langs de Belgische kust getest of de schelpkokerworm kan bijdragen aan kustbescherming. Deze worm bouwt diepe zandkokers die het zand vasthouden, waardoor stranden kunnen aangroeien op plaatsen waar grote kolonies voorkomen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het is vandaag op deze vrijdag in Vlaanderen half bewolkt met lokaal kans op lage wolken, vooral richting de kust. In het zuidoosten blijft een kleine kans op een onweerachtige bui aanwezig, maar elders blijft het meestal droog. De temperaturen die schommelen tussen de 20 en 28 graden. De wind is zwak, aan zee soms wat steviger. Vanavond en vannacht blijft dan een beperkte onweerskans bestaan, maar na middernacht wordt het overal droog en half bewolkt. Morgen, zaterdagochtend, kan er veel lage bewolking hangen en ook overmorgen zondag blijft het opnieuw grotendeels droog en gedeeltelijk bewolkt bij temperaturen van 18 tot 22 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Melinda FM 23 Stef Tielemans.

0: vlogen er al onmiddellijk in met deze rockplaat uit 1984 van Van Halen en Jump. Goedemiddag en welkom bij Zomermatinee. Het weekend staat voor de deur en voor heel wat mensen wordt het zelfs een extra lang weekend. Dankzij de brugdag op maandag met daarna onze nationale feestdag op 21 juli. En of je nu op weg bent naar de kust, thuis geniet of helemaal in vakantiestemming bent, wij zorgen het komende uur voor de perfecte soundtrack.
1: Zomermatinee met Stef Tielemans

0: uit 1997. Sweetbox was dat en Everything's Gonna Be Alright hier bij Melinda FM. En aanstaande dinsdag dan vieren we onze nationale feestdag. En dan herdenken we de eedaflegging van koning Leopold I in 1831. Dat was het begin van de Belgische monarchie. En wij bij Melinda FM, wij zorgen voor extra kleur op de 21ste juli. We hebben extra aandacht voor de Belgische muziek. Een hele dag lang.
1: Zomer. Matinee.

0: Ontdek IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
0: Op zoek naar muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment.
3: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

0: Kygo and the Imagine Dragons, and the star will align. Zometeen onze cocktailplaat, maar eerst Leopold 3.
1: Dit is Matinee met Stef Tielemans.

0: helpt natuurlijk een zomerzwoele nacht bij. Dansen tijdens een zomernacht, dat was Leopold 3.
1: De cocktailplaat.
0: Ja, we blijven echt in zomerse sfeer en zomerse muziek.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.

0: altijd plezant om te zien. Baby Steps. Dat was de recentste van Olivia Dean.
1: Het muzikale hitdossier. Vandaag keren we terug naar de zomer van
0: 2007. Toen brak Stan van Samang definitief door als zanger met de nummer Scars. Nadat hij eerder bekend werd als acteur in onder meer Witte Kerken, liet hij tijdens het televisieprogramma Ster Acteur, Ster Artiest ook zijn zangtalent zien. Zijn indrukwekkende versie van Scars sloeg meteen aan.
1: Het muzikale hitdossier.

Nostalgie uit 1972 met Paco Paco en Taka Taka. Zit er op deze zomermatinee voor deze vrijdagmiddag. Fijn dat u alweer meeluisterde. We duiken het weekend in, of moeten we zeggen het verlengd weekend. Want voor sommigen is het aanstaande maandag een brugdag en hebben we lekker 4 dagen verlof. Onze nationale feestdag, dat is aanstaande dinsdag 21 juli. En zoals ik daarnet ook al vertelde, we hebben extra aandacht voor Belgische muziek tijdens onze nationale feestdag. Blijf gerust bij Melinda FM. Zometeen is er Luc Delie en ik wens jullie allemaal een heel fijn verlengd weekend. Wow.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Een klassieker om te openen vandaag van Enexis en Need You Tonight. Dankjewel aan de zomermatinee. Wij zijn er weer met de vrijdagaflevering van onze rotonde. En blij dat jullie ook weer aan de andere kant van de radio zitten. We gaan verder met Harry Styles en American Girls. Welkom op vrijdag.

Wat eigenaardige muziek voor een vrijdagnamiddag van Nirvana en I'll Apologize. De plankaarts hebben er weer een publiekstekkertje bij. Naast hun B&B, glamping, kasteel en tv-serie hebben ze nu ook een muziekgroepje die vanaf nu rondtrekt onder de naam Plancher Planchard. Francesco op gitaar, Devin, de zoon van Francesco op leadgitaar en Junior achter de drums, aangevuld met Wouter, een familievriend op bas. Wil je weten hoe het klinkt? Dan kan je morgen even de gelegenheid hebben op Torrepoort Kermis in Ieper.

4 jaar terug in de tijd met Taylor Swift en Anti-Hero. Deze zomer kun je in Diksmuiden opnieuw genieten van de koerconcerten. 2 sfeervolle gratis concerten op de binnenkoer van het stadhuis. Op dinsdag 28 juli en dinsdag 4 augustus vormt het bijzondere locatie het decor voor een warme live muziek in open lucht. De koerconcerten zijn ideaal voor wie houdt van een ontspannen zomeravond, een mooie setting en muziek die je even laat wegdromen. Geen groot festival, geen drukte, maar een intiem concertmomentje op een van de mooiste plekjes in het centrum van Diksmuiden. Dit is Chabuzi.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Wat zou er van terecht gekomen zijn van deze Toto Cutugno hier in zijn gloriejaren 1983 met L'Italiano? Onze Belle Perez is na een lange rouwperiode weer klaar om het podium op te gaan. Dit deed ze gisteren ook al in Blankenbergen, maar als het verdriet daarmee voorbij is, is zeer de vraag. Na het overlijden van haar echtgenoot in december van vorig jaar was Belle plots even uit haar lood geslagen. Maar na ruim 6 maanden ondervindt ze dat haar muziek nog altijd de beste therapie is tegen verdriet. Ze beschikt weer over de nodige mentale energie en blijft haar publiek dankbaar voor de vele steunberichten die ze mocht ontvangen. Dit is muziek van Donna Summer.

Zou hij het nog altijd even goed kunnen? Dit kwam uit 1981, John Terra en de dag dat het zonlicht niet meer scheen. Ben je op zoek naar een gezellige dag vol ontmoeting, plezier en ontdekking? Kom dan op zondag 13 september naar de Vrije Tijdsmarkt in de tuin van CC Schartpoort tussen 10 en 17 uur en maak kennis met een uitgebreid vrije tijds- en verenigingsaanbod in Knokke-Gijst. Geniet van workshops, animatie, muziekoptredens, springkastelen en leuke activiteiten voor jong en oud. Ontdek nieuwe hobby's, ontmoet enthousiaste verenigingen en beleef een gezellige dag. De Vrije Tijdsmarkt, zondag 13 september van 10 tot 17 uur in de tuin van Schartpoort. De toegang is volledig gratis.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

She Drives Me Crazy was ongetwijfeld ook een heel grote hit van deze mensen van de Fine Young Cannibals. Dit was Good Thing. Misha Mara kreeg heel onverwacht een theaterrol toegestopt van de inmiddels overleden Margriet Germans, die toen op de hoogte werd gebracht van haar fatale ziekte. Voor Misha is dit uiteraard helemaal uit haar comfortzone, want ervaring op dat vlak heeft ze niet. En het tweede argument is dat de rol helemaal op het lijf van Margriet Germans was geschreven. Misha Mara is best wel nerveus en heeft er ook veel slapeloze nachten door gehad. Maar ergens ben ik trots dat Margriet aan mij gedacht heeft. De theatercomedie Lekker blijven hangen is te zien in de branding, onder andere op zondag 26 juli.

Ruim de 80 gepasseerd, maar nog altijd fris en monter Cliff Richard en Miss You Nights. Voor ons is het weekend, we gaan eruit, we laten alles over aan onze collega's en de laatste plaat voor vandaag is er eentje van Sean Paul en We Be Burning. Graag tot volgende week maandag voor een nieuwe rotonde. Tot dan.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In Oost-Rozewijken is het onderzoek naar de oorzaak van de dioxinevervuiling nog niet afgerond, omdat er verschillende

0: kustbescherming. Deze worm bouwt diepe zandkokers die het zand vasthouden, waardoor stranden kunnen aangroeien op plaatsen waar grote kolonies voorkomen. In Eessen bij Diksmuiden is gisteren een grasbrand ontstaan die razendsnel uitbreidde. Tientallen meters gras in een tuin, een weide en naast de weg die brandden af. Een nabijgelegen garage kon gevrijwaard worden. De Vlaamse Reddingsfederatie die vraagt meer aandacht voor leren zwemmen in open water nadat de voorbije weken verschillende mensen in de problemen kwamen. De kustreddingsdienst die benadrukt dat een warme dag niet automatisch een ideale zwemdag is. In Roeselare heeft een brand in een garagebox geleid tot de ontdekking van 18.000 illegale sigarettenpakjes. De brandweer trof de grote voorraad aan tijdens het blussen, waarna de politie alles onmiddellijk in beslag nam. De douane onderzoekt de herkomst en bestemming van de sigaretten verder.
1: Melinda FM, weerbericht.
0: Het is vandaag op deze vrijdag in Vlaanderen half bewolkt met lokaal kans op lage wolken, vooral richting de kust. In het zuidoosten blijft een kleine kans op een onweerachtige bui aanwezig, maar elders blijft het meestal droog. De temperaturen die schommelen tussen de 20 en 28 graden. De wind is zwak, aan zee soms wat steviger. Vanavond en vannacht blijft dan een beperkte onweerskans bestaan, maar na middernacht wordt het overal droog en half bewolkt. Morgen, zaterdagochtend, kan er veel lage bewolking hangen en ook overmorgen zondag blijft het opnieuw grotendeels droog en gedeeltelijk bewolkt bij temperaturen van 18 tot 22 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immoyo, Immoyo, Immoyo.
1: Melinda FM 45 Jan Snel.

De Pasadena's uit 1988, we zeggen het wel eens vaker. Als er een trein in zit, dan wordt het gegarandeerd een dikke hit, ook met deze plaat. Riding on a Train. Goedemiddag, welkom erbij. Het is alweer vrijdag, we rijden richting het weekend.

Roxette was dat nog uit 1991 met de Big L, een van die grote hits voor Roxette. Wilt u de Belgian Cats, dat zijn onze vrouwen basketballers, is live aan het werk zien? Dat kan in Kortrijk. Op 15 en 16 augustus geven ze daar Italië partij. Het is een voorbereidingswedstrijd. Tickets zijn verkrijgbaar op basketbalbelgium.be.

0: sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Stevig werk van die van Bon Jovi, It's My Life. Ik las hier net een artikel dat er een audiëntie was bij onze koning en koningin voor Annie Gerards en Ray Verhagen. U kent ze van de familie. Ray Verhagen is 100 jaar en Annie Gerards zeer binnenkort. Ik hoop dat ik ook eens op audiëntie mag bij de koning als ik 100 jaar word. Maar zal de koningin zijn dan, vrees ik. Of Filip moet wel heel erg oud worden.

Je te donne, Jean-Jacques Goldman en Michael Jones. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen. En dat ziet er vrij goed uit voor vandaag. 21 graden maximum temperatuur. Zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 19 graden.

Van heel, heel lang geleden, 1988, Clouseau was dat met Mary Lou. Heb jij eens gesurfd naar waarnemingen.be? Misschien moet je dat maar eens doen. Het is namelijk de grootste natuurdatabank van België. En daar is de 100 miljoenste waarneming gemeld. Je kan daar namelijk een plantje of een beestje naar toesturen, fotootje wel te verstaan. En dan krijg je meteen te horen welk dier of welke plantje je tegengekomen bent. Het bont zandoogje.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Knap op.
2: Knap op.
1: Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Het project met Only With You. Wij zijn toch ook maar eens even het bont zandoogje gaan opzoeken. Het 100 miljoenste waarneming in ons land. In Sint-Amans was dat. En het is een vlinder. En dit is Stevie Wonder.

Danny Fabry is 77 jaar jong. Hij werd geboren 3 augustus in Leuven in 1948. Het was de meest recente single van hem. Zoveel mooier

Francisco met Dance Away. Je kan hem nog kennen uit Like Me, zeg maar de vorige generatie met Pommelien Thijssen en consort met Dance Away. Dat was het meteen voor deze vrijdagsaflevering. Maak er een zonnig, warm en veilig weekend van. Maandag zijn wij er weer vanaf een uur of vier.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: In Wetteren laat het buitenzwembad De Warande vanaf maandag alleen nog bezoekers uit Oost-Vlaanderen toe. De beslissing komt er nadat een jongetje van 5 afgelopen maandag daar bijna verdronk. Er worden nu ook meer stewards ingezet en de lokale politie zal ook permanent aanwezig zijn. Daarnaast komt er ook een limiet op het aantal zwemmers in de voor- en namiddag. Op die manier wil de gemeente de drukte beter spreiden en dus nieuwe drama's voorkomen. In Brussel zijn de slachtoffers van de brand in het Oxygebouw herdacht. Bij die brand afgelopen dinsdag vielen 6 doden. De herdenking was een initiatief van de vakbonden. Ook arbeiders die op het moment van de brand aanwezig waren in het gebouw en op tijd werden geëvacueerd, waren erbij. Het was een sober en sereen moment. Je hoort Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
2: Iedereen

0: Sommige plaatsen zal je wel maar 90 km per uur mogen rijden. De heropening komt net op tijd. Dit weekend wordt een van de drukste van de zomervakantie op de snelwegen. Het Franse gerecht probeert intussen te achterhalen wie achter die grote bosbrand in Fontainebleau zit. Een man van 46 die dinsdag werd aangehouden is weer vrijgelaten omdat er te weinig bewijs is tegen hem. Er zijn in totaal 4 mensen officieel aangeklaagd. 2 arbeiders zijn vrij onder voorwaarden. De 2 andere, 2 jonge mannen van 18, zitten in de cel. Bij de brand werd al 2000 hectare natuur verwoest. Amerikaans president Trump wil met zijn toespraak over gestolen verkiezingsdata de aankomende verkiezingen beïnvloeden. Dat zeggen experts. Het gaat dan over de parlementsverkiezingen in november. Volgens Amerika-kenner Peter van Aalst vreest Trump dat zijn partij daarin niet goed zal scoren, dus grijpt hij in.
1: Maatregelen die vooral zijn partij ten goede zou komen. Hij wil het mensen moeilijker maken om naar de stembus te gaan. En vooral dat zij angst hebben om dan te gaan stemmen. Meer algemeen denk ik dat hij vooral een soort van twijfel wil zaaien rond die verkiezing. Als hij verliest, dan ligt dat niet aan hem of aan zijn beleid, maar dan ligt dat aan het kiessysteem dat niet voldoet.
0: In de documenten die Trump vrijgaf zijn trouwens geen concrete bewijzen van Chinese inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Deze namiddag droog met opklaringen. In het zuidoosten kans op buien met mogelijk onweer, maxima tot 28 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken, hier en daar kans op een bui en tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
3: Melinda FM, 5-6, Jacques van Bellegem.

0: Het waren trouwens de eerste stappen in de muziekwereld voor deze dame afkomstig uit Duitsland. Dat was Nena met 99 luchtballonnen.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
2: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

23 minuten over 5, zometeen om 6 uur het officiële startschot. Boordevol gids en tips bij Melinda FM, maar eerst op de koffie met Sabrina Carpenter. Nee.

0: Ja, het is vrijdagavond. Heel wat mensen hebben een verlengd weekend met het komende 21 juli. Let's Dance Tonight. Dat was Pia Zadora.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen. Want de hits knallen uit de radio.

0: Deze week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de Week.
1: Deze week zetten we een echte wereldster in de kijker. Céline Dion met haar nieuwe single.
0: Airplay van de Week.
1: Bonjour, pardon, merci. Een warme en gevoelige Franstalige song waarin dankbaarheid, vergeving en verbondenheid centraal staan.
2: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

aangename temperaturen met zomerse geluiden van de Gibson Kings. Nu alvast op naar de top van het uur met Isabella A. We zijn er graag maandag terug. Maak er een fijn weekend van.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Bij het buitenzwembad De Warande in Wetteren is de lokale politie vanaf volgende week permanent aanwezig. De gemeente zet er ook meer stewards in. Die beslissing komt er nadat een jongetje van 5 afgelopen maandag daar bijna verdronk. Er zijn vanaf maandag ook alleen nog maar bezoekers welkom die in de provincie Oost-Vlaanderen wonen. Daarnaast komt er ook een limiet op het aantal zwemmers in de voor- en namiddag. Op die manier wil de gemeente de drukte beter spreiden en dus ook nieuwe drama's voorkomen. In Brussel zijn de slachtoffers van de brand in het Oxygebouw herdacht. Bij die brand afgelopen dinsdag vielen 6 doden. De herdenking was een initiatief van de vakbonden. Ook arbeiders die op

0: Dat melden Chinese media. Er zijn nog zeker 34 mensen vermist. Zo'n 800 reddingswerkers zijn ter plaatse. De Chinese president Xi Jinping vraagt intussen uitgebreid onderzoek. Ook voor de kust van Mexico was er een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4. Er is ook een tsunami-alarm uitgestuurd. Over slachtoffers en schade is nog niets duidelijk. De aardbeving was te voelen tot in Guatemala. In Zaragoza, in het noordoosten van Spanje, is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest na de zware bosbranden. En meer dan 1.100 mensen zijn geëvacueerd, dat melden de lokale autoriteiten. Meer dan 400 brandweerlieden proberen de brand te blussen, ook met blusvliegtuigen. Maar het verloopt allemaal moeizaam door de felle wind en de hoge temperaturen. En koers. De Zwitser Mauro Schmidt heeft de 13e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij haalde het in een sprint met twee van de Colombiaan Harald Tejada. De Brit Tom Pidcock werd derde, Maxime van Gils werd knap vierde. De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht opklaringen, minimaal straks rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken, hier en daar kans op een bui bij maxima tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden dan.
1: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Alex Warden met Eternity. Ja, het kon niet blijven duren natuurlijk. Gelukkig maar, zou ik zeggen. Maar de komende dagen gaat de temperatuur een fikse duik nemen. Maar gelukkig blijft het voortzomeren op jouw radio. Ook de komende 2 uur. Welkom in Boeken Toe.

0: gaan.
1: Zou ze haar inspiratie gehaald hebben bij Wout van Aert? Ik moet niks, ik moet gaan. Blijf nog gezellig even bij ons. Want op vrijdagavond trakteren we je altijd op de beste muziek hier in Boeken toe. Aan het begin van het weekend en misschien wel voor jou aan het begin van een congé payé. Hey!

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

Sanmieu met Morning en dat aan het begin van een ongetwijfeld gezellige vrijdagavond. Maak jouw borst maar nat, want zodanig komt er weer ons eerste Melinda FM Amazing moment aan. Maar eerst gaan we terug naar vorige eeuw met Eddie Howell. Die neemt ons mee naar de Manhattan, maar deze meneer is Paul Hardcastle. We kennen hem ongetwijfeld nog van 19, maar dit is Don't Waste My Time.

Blink Twice. Shabuzi en Miles Smith met Blink Twice. Je mag gewoon gaan blinken nu, want het is tijd voor ons eerste amazing moment. Dat doen we samen met Yves Segers. We gaan op café. Mailpaal naar café De Zwaan.

0: Melinda FM. The best music mix. Yeah, Melinda
1: FM. Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
3: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
2: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
3: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
2: 7,4 kilowatt mono, 11 of 22 kilowatt, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
3: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
2: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495-3278-47.
3: Je nieuwe wagen opladen.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Melinda FM, 68, Chris van Toren.

0: Brian Ferry en zijn formatie Roxy Music met Over You. En ja hoor, she's back. Ze is helemaal terug. En hoe? Ze was deze week de airplay van de week hier bij Melinda FM. We hebben het natuurlijk over Céline Dion. Bonjour, pardon, merci. Goedenavond. Boek en toe, het begin van het weekend.
1: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Eind vorig jaar, net voor kerstmis overleden. En ironisch genoeg was Driving Home for Christmas een van zijn betere, zijn grotere hits. Maar dit was ook wel een paardje van zijn hand natuurlijk. I Can Hear Your Heartbeat, dit was Chris Ria aan het begin van het weekend met Boeken Toe. Aan het begin misschien wel van jouw congé payé. En de Corrs, die laten je alvast dromen van een mooie, lekkere zomervakantie. Dreams.

0: vannacht.
1: Ze hadden al een glaasje op, maar de zetel was een mooi alternatief om mee te gaan met haar en te blijven slapen daar. Ja. Klein mensen van heel waar dan dat. Zodanig Chapel Rowan, maar eerst Eve en Gwen Stefani.
2: Oh.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
0: Melinda FM, 68, Chris van Toren.

Mystical, magical, dit was Benson Boone. Zo dadelijk gaan we de veiligheidsspel nog eventjes door onze oren prikken samen met Iggy Pop. Maar eerst gaan we luisteren naar een track uit een van de best verkopende live albums aller tijden. Gebracht door ene Peter Frampton. Dit is Show Me The Way bij Merinda FM. Goedenavond, fijn dat u erbij bent. Dit is Boeken Toe.

Even naar de Griekse mythologie met GNNS. Een verhaal over de goddelijke vogel, zoals dat heet. De phoenix die na de dood altijd opnieuw herrees. En dit is Rob de Nijs met de cover van een hit van Elton John, namelijk Sacrifice. Hij maakte ervan iets van een wonder.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

I Have a Crush on You, babe. Jennifer Page was dat. En met zo'n crush kunnen natuurlijk de bedden in vuur en vlam staan. Vraag het maar aan Midnight Oil.

Adrian, DJ Rames en Ina V met Atlantis is Calling. En tot zover meteen boeken toe voor deze week. Alvast een prettig weekend, fijn verlof en tot volgende week. Salut!

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond van 8 tot middernacht. Alleen maar dance classics op Melinda FM.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit

soundtrack van je beste nachten. Je beleeft ze opnieuw. Dance Classics bij Melinda FM.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Voetbalclub Antwerp heeft een nieuwe kinderboerderij waar vorige week vermoedelijk een uitbraak was van de stekbacterie. 5 kinderen werden ziek na een bezoek aan de boerderij. 2 van hen lagen zelfs een tijd in coma. Volgens een onderzoek van het departement Zorg raakten ze waarschijnlijk op de boerderij besmet. De kinderboerderij moet dicht zolang het onderzoek loopt. De topministers van de federale regering zitten nog altijd samen over een hele reeks dossiers. Het is de laatste keer voor het zomerreces dat ze samen zitten. Het kan nog uren duren, want er zitten een aantal knelpuntdossiers bij. Politiek journalist Karel Latré.
2: Het allerbelangrijkste, en het heeft nog een vreselijk woord ook, dat heet de annualisering van de arbeidstijd. Dat gaat over onze werkweek, 38 uren doorgaans. Wel, de regering werkt aan regelingen om dat helemaal anders te doen, zodat je bijvoorbeeld een paar weken misschien naar 46 uren gaat, om dan andere weken maar 30 uren te gaan werken. Altijd op vraag van de werknemer.
1: Vooruit wil dat koppelen aan een koopkrachtpremie, omdat ze vrezen dat mensen die vaak overuren doen en daar goed voor betaald worden, geld zullen inleveren. Voetbalclub Antwerp heeft een nieuwe eigenaar, ex-Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten. Hij bereikte na maandenlang onderhandelen een voorlopig akkoord met Paul Gijsens. Die moest de club verkopen uit geldnood. In de groep rond van den Houten zitten heel wat Antwerpse ondernemers, onder wie ook ex-Antwerp-speler Toby Alderweireld. Je hoort voetbaljournalist Janko Beekman.
3: Het is heel straf, hè, omdat Wouter van den Houten toch een grote naam is in het voetbal, die in een niet zo heel ver verleden nog aan de slag was bij Anderlecht als voorzitter daar en ook aandeelhouder. En wat helemaal straf maakte, is dat die betrokkenheid van van den Houten bij deze overname toch echt maandenlang geheim hebben kunnen houden. Wat ook zeer belangrijk was voor het slagen van deze deal.
1: In het zuidwesten van Noorwegen zijn meer dan 100 huizen verwoest door een grote brand. Meer dan 100 brandweerlieden proberen dat vuur te bestrijden met 6 blushelikopters. Maar het verloopt moeilijk, want door de wind verspreiden de vlammen zich snel. Honderden mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. 1 brandweerman raakt.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn de Dance Club.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn...

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de subsidies van de regionale luchthavens. Vlaanderen telt er 3 in Antwerpen, Oostende en Kortrijk. Er was al langer oneenigheid over die subsidies. N-VA wilde er niet te hard aan raken. Vooruit wilden ze het fors naar omlaag. Of ze nu minder geld krijgen en hoeveel minder, is nog niet duidelijk. Je hoort minister-president Matthias Diependalen.
2: Dat is eentje waar we al een tijdje over gedebatteerd hebben. Daar hebben we vandaag elkaar kunnen in vinden. Dus daar is een akkoord over. Ook rond ouderenzorg, wat heel belangrijk is. Ook rond het huis van het kind. We hebben ook verdere stappen gezet in het vergunningenbeleid. We weten dat we werken rond vereenvoudiging van regels. Ook daar zijn opnieuw stappen ingezet.
1: Het was de laatste Vlaamse ministerraad voor de zomervakantie. Op federaal niveau zitten de topministers nog altijd samen. In Beringen in Limburg is de brandweer nog aan het nablussen nadat er een natuurbrand was uitgebroken. Dat meldt de stad zelf. De brandweer moest 11 tankwagens inzetten om de brand te blussen. Zo'n 5000 vierkante meter natuurgebied is er afgebrand. Het is nog altijd niet zeker of de finale van het WK voetbal tussen Spanje en Argentinië zondag in New York kan plaatsvinden. Want door bosbranden in Canada hangt er een grote rookwolk boven de stad. Ook de luchtkwaliteit in Chicago en Detroit is extreem slecht. Inwoners moeten hun ramen en deuren dicht houden of mondmasker dragen. Het is niet duidelijk wat er met de WK-finale gebeurt als de luchtkwaliteit tegen zondag niet beter is. Vannacht opklaringen bij minima rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui bij maxima tot 26 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.